0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
0: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
4: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
4: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
4: Dat was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
5: Oei, dat is niet goed.
6: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Het beste uit de Sick

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels.
9: Natuursteen.
8: Parket. Impermo.
10: Code Yellow.
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
15: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
16: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
15: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
17: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
16: Bel op onze makelaar.
15: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Goedemorgen. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
1: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
0: Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
0: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Pertem tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
3: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
4: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
3: Ik vind dat heel cool om te zien.
0: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francke. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in de ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maximaal tot 18 graden. Dinsdag heel wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.

0: MediMarket. Crazy Days bij MediMarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Boek Fuerteventura nu tot €300 korting per persoon.
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
6: Oh, was dat?
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
6: Ik was nog niet klaar!
4: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
7: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Voor sfeermaker Tuin van Maat, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
10: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
9: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
10: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
11: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
12: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen, online op alternate.be of in de winkel.
15: Your golden years. Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en 80s.

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Lenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
3: I can help.
2: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: En deze medaillonneken, hè, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
7: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op €1600.
6: Wat zei het hem? €1200. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
8: Goedemorgen allemaal. Sorry, ik smijt me tussen de koffiekoeken. Hopelijk vinden jullie wat we hier gaan serveren even lekker. Your golden years. Fijn, daar gaan we voor. Eerst het nieuws. Nostalgie Plus.
9: Goedemorgen. Net geen tweede wereldtitel gravel op rij voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint. Na de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
10: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
9: Bijvoorbeeld door meer mensen in te zetten bij de hulplijn. De E40 Brussel-Leuven is in Bertum tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen meer dan 2000 mensen kijken.
11: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
12: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
13: Ik vind dat heel cool om te zien.
9: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië zijn 12 doden gevallen na een raketaanval. 300 anderen raakten gewond. Mogelijk gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen die gesteund worden door Iran. In de straat van Hormuz werd dan weer een olietanker aangevallen. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Daarop brak er brand uit. De bemanning werd wel in veiligheid gebracht. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. En in de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
3: Genen. Met Bert Genen.
8: Ja, goedemorgen. We zijn er dus weer met gezellige uitruste muziekjes. Zoals het hoort op een zondagochtend. Dat vind ik toch. Ja, en ondanks de mogelijke regen toch lekker blijven genieten. En deze hier, die mag je nu al luid beginnen meezingen.

She's Got the Look, een van de grote prijsbeesten van Roxette. En dat was een van de topgroepen uit de jaren 80. Jouw feest van de 80's. We zitten er elke dag weer van te genieten. Ja, het zal alleen maar beter worden. I'm

Fris klinken vind ik. John en Louis met You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties. Vandaag verjaart Jean-Jacques Goldman. Ik draaide hem mee gisteren, omdat ik hem vandaag vooral wilde vieren met nummers die hij maakte voor andere topnummers. Ja, en dit is er daar toch wel eentje van.

Casa Casa voor de jarige van de dag. Céline Dion met Pour que tu m'aimes encore. Geschreven door de jarige dus, Jean-Jacques Goldman. Trouwens, deze prachtige notenbalk komt ook uit zijn koker.

0: Jean-Jacques Oldman. Je wordt 75 vandaag, nummertje Aisha, gebracht door Galet. Ik ben benieuwd of Michel straks ook iets van die Goldman gaat draaien. Of misschien van Daryl Hall, want ja, die is ook jarig vandaag.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
5: Ramen, deuren, verandas.
6: Reinaars Aluminium.
4: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Dokter, het gaat niet meer.
8: Oei, en hoe lang speelt het al?
7: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
8: Oh, klassiek geval.
7: Is het nog te redden?
8: Nee, tijd voor iets nieuws.
7: En waar vind ik dat?
8: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
7: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
8: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
7: Gratis?
8: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
9: Macri, waar beter slapen begint.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: 100% Genen.
14: Met Bert Genen.

Yes, en de plastic population, een fenomeen eigenlijk wel. Een speciaal fenomeen met wit, eigenlijk geel, kort geknipt haar. Yes dus. Ik mocht haar aankondigen op de Diamond Awards in 1988. Samen met heel wat anderen. Aha, Bananarama, Thomas Summer, Sam Brown, Roy Orbison en nog een pak anderen. Nog nooit zoveel grote namen mogen ontmoeten op 2 dagen tijd. Nostalgie.

draaien, dan klinkt hij altijd jong, vrolijk en fris. Maar ja, sorry, ook voor hem, voor Paul Simon, de teller staat niet stil. Dinsdag wordt hij 85. Voor velen een jeugdheld en we gaan hem hier ook verwennen. Bessep, in Good Vibrations, komt er ook een top 3 van Paul Simon nummers. Nu dinsdag, naar uitkijken. En nu storten we ons op Gregory Abbott. Dat is echt een topper uit 1984.

meteen de grote naam, dus ik ga hem er toch nog eens inpompen. Gregory Abbott was dat, met Shake You Down. Het is vandaag 61 jaar geleden dat Hilversum 3 met radio-uitzendingen begon. Ja, wat daar gebeurde, dat inspireerde vele radiomedewerkers. 61 jaar.

0: 61 jaar geleden, dan hadden ze hun eerste uitzendingen. En nu zijn ze niet meer. Maar Nostalgie Plus nog wel.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's Top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
7: Xina.
6: Xina, ja aan je dromen.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
9: It's a Sunweb holiday.
8: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: 100% genen.

0: Ja, heeft het nummer opnieuw groot gemaakt. Phil Collins met You Can't Hurry Love.
1: 100% genen. Your golden years.
2: Nostalgie plus.
0: In Knokke vieren ze de laatste dag van de Zoete Rally vandaag. Als je een auto hebt van de jaren 60, 70 of 80, dan kan je misschien daar nog wel kwijt geraken. Pure nostalgie. Wij zweren bij Nostalgie Plus. Minder benzineverbruik, minder lawaai en meer muziek. Zoals deze van La Bicifre.

0: Blijft toch altijd overeind van hem, hè? Steve Miliband met The Joker. Ja, we zijn er bijna klaar voor, vrienden. Want Serge Haderman die is er met zijn telraam.
1: Let's go!

0: Volledig zonder bijbedoelingen. Diana Ross met My Old Piano. En Serge heeft beloofd dat ik nog even mag blijven. Om te luisteren natuurlijk. Ook onderweg trouwens.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen. Tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
1: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Media bij Carrefour.
10: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
13: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
0: Dankjewel Bert, die gaat ongetwijfeld deze week genieten van het mooie weer. En zaterdag is hij weer paraat.
14: Your golden years, nostalgie plus.
0: 2:50, hele goedemorgen, het nieuws.
15: Goedemorgen. Het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
16: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook. Maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens. Terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
15: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. In de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bak Claris. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak Claris is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien. Later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 20 graden.
17: De Flashback Top 40
1: met Serge Haderman.
0: Zondag 11 oktober 2026, 10:04. Hele goedemorgen. En van harte welkom bij Nostalgie Plus. Het was weer genieten met Bert. Maar ik heb straks nog een aantal andere toffe collega's zoals daar zijn. In volgorde van opkomst Tony Talboom en Michel Follet. Maar eerst tijd voor de Flashback Top 40. waarin ik je vandaag meeneem naar oktober 1983. Dit is de top 3. Lionel Richie in een derde positie. Nummer 2 is voor Culture Club. En dit, vrienden, is nummer 1. UB40 en Red Red Wine. Ik neem je mee op avontuur naar oktober 83. En jij kan spelen met de hits, de geschiedenis herschrijven door te stemmen. En het kost helemaal niks via onze site, via onze WhatsApp. En dat is 0477 900 800. Voilà, de stembus gaat open. Jij zorgt voor de top 3, de grote finale, straks omstreeks 10 voor 1.
17: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 40.

0: Ja, en dan zou je misschien denken, gisteren zaten we ook al in de 80's. En ook vandaag een hitparade uit de 80's. Maar eentje om van te smullen. En dat doen we een beetje om jou te inspireren voor de 80's top 100, top 800 beter in het feest van in het kader van het feest van de 80's. En die top 800 die start op maandag 19 oktober. Ik kan bijna zeggen november, maar dat is nog ver weg. En ik heb heel veel nummers die jou ongetwijfeld zullen inspireren bij twijfel. De keuzelijst van die top 800 staat trouwens op onze site www.nostalgie.plus. Maar natuurlijk ook de volledige lijst van de top 40 die ik aan het uitzenden ben tussen nu en 1 uur hier bij Nostalgie Plus vanuit ons mediahuis. Maar als je het nog een beetje als verrassing wil houden, zou ik zeker niet kijken. De top 3 heb je van mij al gekregen en de eerste stemmen zijn al aan het binnenkomen. Ik heb ook een nieuwe binnenkomer nu al, op nummer 39. Gisteren hoorde je ze nog met One Day I'll Fly Away. De Amerikaanse zangeres Randy Crawford is een mooi voorbeeld van een zangeres die in eigen land nauwelijks succes heeft. In Europa is ze wel populair. Eind 80 staat ze zelfs nummer 1 in de Lage Landen. Begin jaren 80 was dat, gisteren nog, met One Day I Fly Away. In 83 verschijnt het album Nightline. De titelsong verschijnt op single en die komt binnen op 39.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: heb hier een bericht gekregen van Ann Koenen. En die schrijft, weer een superjaar 1983. De volumeknop staat weer hoog hier in Limburg. Nou wel, Ann, dat kan ik alleen maar toejuichen. En de plaat van daarnet komt dan toch beter tot zijn recht. Hè? De indruk Clannad en het prachtige Harry's Game op nummer 38. Als je fotootjes hebt van jezelf of van je familie of andere mooie zaken uit 1983, stuur ze me dan door via onze gratis app. Of ook natuurlijk de dingen die je deed toen in 1983. Hoeft niet in oktober te zijn hoor, mag ook in een ander gedeelte te zijn van die maand. Oktober 1983 dus. Een goede periode voor VOF De Kunst uit het Nederlandse Tilburg. Ze komen binnen op 37 met Suzanne, een grote hit in de Lage Landen. Maar de groep slaagt er zelfs in om met een Engelstalige versie de 12e plaats te bereiken in de Britse hitlijst. En dat is toch wel zeer bijzonder. Daar heet het nummer Suzanne en VOF De Kunst wordt vrij vertaald naar The Art Company. Het lied is zo aanstekelijk dat het de hele wereld rondgaat in de vorm van talloze covers. Zelfs in San Salvador komt het in de hitlijsten terecht. Voor het internationale succes met Suzanne wordt VOF De Kunst uit Nederlandse Limburg in 84 bekroond met de Conamus Exportprijs. En dat is een zeer prestigieuze prijs. Die in Nederland jaarlijks wordt uitgereikt.
1: Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: Een van de plaatjes die binnenkomen in het maandoverzicht van oktober 1983 hier bij Nostalgie Plus, VOF De Kunst en Suzanne. Op 36 staat Chris Rea.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar. Oh. Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.

0: plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Dag Robert, storen we niet?
2: Nee, hè? Kom binnen.
1: Onze klanen is er ook bij.
2: Hallo.
1: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobby Holland. Maar wat brengt dat op?
2: 1924 euro.
3: Zoveel! Vergeet Bobby Holland. Ibiza, hier ik kom.
4: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03 226 93 93.

0: Hij is nu alweer een tijdje vertrokken naar de Avery Jachtvelden, maar hij blijft ontzettend populair. Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat bij Nostalgie Plus in de Flashback Top 40 op nummer 36. Op 35 een plaatje dat we verwelkomen. Ricci e Poveri, vrij vertaald, arm en rijk, wordt in 67 opgericht in het Italiaanse Genua. In 70 en 72 worden ze telkens tweede tijdens het Sanremo Festival. En wanneer ze in 78 Italië vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival, eindigen ze op de 12e plaats met het liedje Chiesto Amore. Wij leren Ricci e Poveri kennen dankzij deze Mamma Maria.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Groove hier vandaag bij Nostalgie Plus, zoals je van ons gewend bent. Met veel muziek uit de 80's, tenminste in dit blok tot 1 uur, want dit is de Flashback Top 40. En dit is jouw top 3. Het is geen tussenstand dit hoor. Dit wordt jouw top 3. Want ik moet wel zeggen, en het doet mij ook vandaag weer ontzettend veel plezier dat er in het eerste half uur al heel goed gestemd is. En heel veel zelfs. Lionel Richie op nummer 3 dus. En dit is nummer 2. Culture Club. Ook hier kan je opstemmen op deze.

Nummer 1 is Red Red Wine van UB40, maar of dat blijft, dat heb jij in de hand. Straks omstreeks 10 minuten over 11 krijg je een eerste tussenstand. Ik zou zeggen, doe het! Jij hebt het recht om de geschiedenis van de hits te herschrijven en de finale te bepalen. Ondertussen, Hazel Dean.

bijzonder goed in de discotheken en uiteindelijk ook in de hitlijsten. Deze Searching van Hazel Dean, nummer 34. Dit is het feest van de 80's, maar we blijven ook de 60's en de 70's koesteren natuurlijk straks. Met bijvoorbeeld Weekend Vibes van Tony Talboom van 1 tot 5. En daarna uiteraard Michel Follet met 100% Follet. Ik heb hier een opvallend plaatje op nummer 33. En er zijn drie dingen die mij daarover verbazen over dat plaatje. Het was een splinternieuw nummer, maar het ademt echt wel de sfeer van de 60's uit. Maar het is een 80's hit geweest. Geen top 10 hit, dat niet. En wat mij bijzonder verwondert, want het is echt een leuke plaat, dat hij nooit meer op de radio is. Maar dat gaan we nu rechtzetten dankzij de nummer 33 notering van My Boy van de Yodels.

0: En ook dit hoort bij de 80's, de Jodels en My Boy op nummer 33. Dadelijk op 32 een oude soul classic, geschreven door Marvin Gaye, Norman Whitfield van The Temptations en Barrett Strong. Origineel dus een song van Motown in 83 in een nieuw jasje gestoken door een ontdekking van dat jaar. Zijn album heette No Parley en dan weet je waarschijnlijk over wie ik het heb.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: De Flashback Top 40.

0: De Flashback Top 40.
1: Rod Stewart op nummer 40. The Nightline van Randy Crawford is de eerste binnenkomer op nummer 39. En dan op 38. Harris Ging van Clannad. Suzanne komt binnen op 37. VOF de Kunst. Ik ben stapelgek op jou. Chris Ria. And I Can Hear Your Heartbeat. Hij staat op de 36.

0: 33 staat My Boy van de Yodels. En op 32 Paul Young, Wherever I Lay My Head. En dan net op 31 Vultura, Omdat ik van je hou.
1: All hits all the time.
0: Ja, en zo af en toe laat ik een historisch fragment, radiofragment horen. Of een televisiefragment, dat gebeurt ook wel eens, zonder beeld dan. En vandaag koos ik voor een aflevering van The American Top 40. Dat was een syndicated programma. Dat werd opgenomen in Hollywood West One. Ik ben daar ooit geweest. Maar de grote ster, de grote presentator, die was toen helaas niet aanwezig. The American Top 40 met Casey Kasem. En wat is dat nu, een syndicated programma? Wel, dat is een programma, Wolfman Jack die deed dat ook, dat over de hele wereld werd verspreid en wekelijks werd uitgezonden. En we gaan luisteren naar de plaat die in onze Flashback Top 40 op nummer 30 staat. En deze keer wordt hier dus ingeleid door de legendarische Casey Kasem.
2: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
3: Now, as we work our way toward the 6 most popular songs in America, let's check out the tops of Billboard's other charts this week. Number 1 on the country chart is A Fire I Can't Put Out by George Strait. Number 1 on the soul chart is Cold Blooded by Rick James. Number 1 on the album chart is Synchronicity by The Police. And on the pop singles chart, we're up to another song that also moves a potent 5 notches this high in the survey. From number 11 to number 6 this week. It's the first hit song by the Canadian band Men Without Hats, The Safest.

0: Canadese band Men Without Hats en de Safety Dance op nummer 30. Het is een internationaal gebeuren hoor, want van Canada gaan we naar Italië. Paul Mazzolini zal je niet veel zeggen, maar als ik zeg gazebo gaat er ongetwijfeld een lampje branden bij jou. In oktober 83 scoort hij een late internationale nazomerhit met I Like Chopin. Voor het volledige verhaal rond deze succesvolle eendagsvlieg verwijs ik jou graag naar 500 unieke one-hit wonders, geschreven door Dennis Michiels bij Nostalgie Plus.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, nee. 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei, dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Voor sfeermaker Tijn van Aat, bloemen van opbak talent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
14: Klaar voor de magie van eind jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
13: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
14: Reserveer op tuincentraklaas.be.
15: Het is genieten van al die geweldige classics uit oktober 1983. Daarnet nog Hans de Boy en Annabel.
16: Your golden years.
15: En dadelijk nummer 27 nieuw. Maar het is de hoogste tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
17: Een goedemorgen. In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde om middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. Vorig jaar zijn er 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
18: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
17: Vooral in de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. En het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
19: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook. Maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens. Terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
17: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien, later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten, maxima tot 20 graden.
2: De Flashback Top 40
1: met Serge Haderman.
2: Nieuw
1: in de Flashback Top 40.

Dan CC blijven we associëren met de 70s, maar ook in de 80s hadden ze nog een paar grote hits, waaronder deze Food for Thought, binnen op 27 in de lijst. Er is ongelooflijk goed gestemd, zo vroeg al. Begonnen, fantastisch, en de stemmen blijven komen. En daardoor zakt UB40 helaas, vind ik toch, van 1 naar 3 met Red Red Wine. En dit is een stijger op nummer 2. Door jullie naar de tweede plaats gestemd, All Night Long van Lionel Richie. En dat betekent dat wij, of jullie eigenlijk, een nieuwe nummer 1 hebben. En dat is Culture Club met Karma Chameleon. Het is 9 over 11, dus er kan nog van alles gebeuren. Want je kan nog ruim anderhalf uur stemmen via onze site. En via onze gratis WhatsApp op onze site. Aangeduid door onze Leen Demaré. Stemmen maar.

0: Dance, David Bowie en Modern Love in de Flashback Top 40 uit oktober 1983 hier bij Nostalgie Plus. En dat waren er, ja, dat was een leuk drietal, mag ik wel zeggen. Op nummer 26, daar waren we snel mee, want bij onze noorderburen was het pas een hit in 84. Paris Latino en Bandolero, late zomerhit op 26. Dan Billy Joel op 25 met zijn Uptown Girl. En 24 zo net David Bowie met Modern Love. Nummer 23 is nieuw, komt uit Nederland. The Time Bandits. In 81 scoren ze hun eerste hit met Live It Up. De band bouwt al snel een ijzersterke live reputatie op en staat regelmatig in onze hitlijsten. Maar ze scoren ook internationaal. I'm Only Shooting Love bereikt in 84 de eerste plaats in Nieuw-Zeeland. Oh. En de single haalt ook de top 10 in Australië. Dat is toch mooi voor een Nederlandse band. Pikant detail, Alidis Hidding, zanger, de man met de hoge kopstem, schrijft de song in amper 7 minuten. En nog een leuk weetje, Alidis Hidding woont al jaren in België en is de buurman van niemand minder dan Barbara Dex. Daar heeft hij trouwens ook al mee samengewerkt. Time Bandits is vernoemd naar de film van Monty Python-lid Terry Gilliam.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: ik heb ze ooit live mogen aanschouwen. Wat een fantastisch optreden. En ik hoop dat ze met minstens één classic in de top 800 van de 80's staan hier bij Nostalgie Plus. Maar dat heb jij in de hand, want jij stelt ze samen. Ik heb hier ook nog een leuke herinnering van Michael. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Ik heb zelf geen herinnering aan de 80's, staat hier, want ik ben pas geboren in 1990. Maar twee van mijn favoriete sporters aller tijden waren toen wel actief. In die tijd Diego Maradona in het voetbal en Larry Bird in basketbal. Bedankt voor je berichten. Bijna 11:55. En een van onze luisteraars uit Limburg, ik had ze net hier nog in het vizier, die zei van, ja, het staat hier lekker luid in Limburg. En ik zou zeggen, luisteraars die hun radio nog op een bescheiden niveau hebben staan, of hun televisie, of hun smartphone, of andere kanalen, via de welke je ons kan beluisteren, zet die radio ook een beetje luider. Dan komt de volgende classic nog beter tot z'n recht.
1: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid. It's a sunweb
1: holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
3: De Flashback Top 40.

0: Wie is het in? Uit Volendam, Le Légionnaire, op nummer 22. Fijn dat je luistert, het is bijna 11:30. Op weg naar zondagmiddag met de grootste classics uit het maandoverzicht. Van oktober 1983 en op 21 staat een van mijn persoonlijke favorieten. Een classic die gaat over een meisje die het thuis moeilijk heeft en trouwt met de eerste man die ze tegenkomt. Ze krijgen veel kinderen, maar het huwelijk mislukt. De man komt juridisch gezien als winnaar uit de bus. Liedzanger en co-writer Stuart Adamson zegt in een interview dat hij dit soort toestanden al vaak heeft gezien bij enkele vrienden en bekenden en dat hij dat walgelijk vindt. Chains is een behoorlijk grote hit bij ons en in het Verenigd Koninkrijk. Nog een leuk weetje. De gitaarbrug in dit nummer ontstond toen de drummer van de formatie Big Country probeerde een nummer te schrijven waarbij alleen de zwarte toetsen op een piano werden gespeeld. Chance van Big Country op 21.
1: Nieuw in de Flashback Top 40. Oh.

0: Mac Top 40. We can dance, we can
1: dance, everything's out of control. Nummer 30, The Safety Dance van Man Without Hats. I Like Shop, eh? Gazebo, binnen op 29.
2: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
1: Annabel staat op 28, Hanzeboy. Dit is binnen op 27. Food for Thought van 10cc. Bandolero en Paris Latino. Ze staan op 26.

0: 24 is voor David Bowie. Binnen op 23 Time Bandits, I'm Only Shooting Love. En ook dit komt van bij onze noordenburen. De band zonder naam, BZN Le Légionnaire. Op 22 in de lijst. Sonnet Change van Big Country. Nieuw binnen op 21.
1: Nummer 20.

0: oktober 1983.
1: In Brussel vindt een zeer grote vredesbetoging plaats tegen de installatie van kruisraketten van de NAVO op Belgisch grondgebied met een 400.000 betogers volgens de organisatoren. 120.000 volgens de politie. In Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan die demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten op vliegbasis Woensdrecht doen ongeveer 550.000 mensen mee. Tot de sprekers behoort, en dat is een verrassing, prinses Irene. Volgens het persbureau TASS demonstreren in Moskou 800.000 mensen tegen de voorgenomen plaatsing van Pershing 2 en kruisraketten in West-Europa. Het Britse Lagerhuis spreekt zich met 362 tegen 218 stemmen uit voor plaatsing van de Amerikaanse kruisraketten in

0: Ja, dit is echt een evergreen waar enorm veel versies van bestaan. Die van Andy Williams bijvoorbeeld, die van The Carpenters, dat is ook een hele mooie. En dit was de hitversie uit 1983 van Die Solitaire met Patricia Pai. Zometeen de langste single uit deze Flashback 40 en tevens een van mijn persoonlijke favorieten.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's Top 800
3: van Nostalgie+.
6: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
7: Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: Your golden years.
9: Oh, oh. Nostalgie+.

Op het einde gaat hij helemaal uit de bol. Drummer, zanger Phil Collins. Genesis en Mama op nummer 18 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus in samenwerking met Ment 55. Daar hoor je mij en zie je mij de classics ook af en toe aankondigen. En vandaag is daar om 3 uur Request. Dat is een verzoekplaatprogramma met de clips erbij, met de groeten en verzoeken. Met Pieter van Keimeulen. En nog een aanrader deze namiddag bij Ment 55 is Play That Song om 5 uur in de namiddag. En voor de mensen die vanmorgen Herbert 15 jaar later hebben gemist, met niemand minder dan Wouter Torfs. Let vooral op zijn schoenen die hij aan heeft. Herhaling maandagavond om 9 uur. Meer info over Ment 55 en al die programma's en al die leuke muziek op ment55.be. Ment55.be. En ook dit weer een mooi voorbeeld. Het kon nog hoor, in oktober. Een late zomerhit komt uit de Denemarken. Het is Laid Back uit de schatkamers van Nostalgie Plus. We staan op nummer 17 deze keer met Sunshine Reggae.

0: Ik zei het net al, het is een internationaal gebeuren. Deze top 40 bij Nostalgie Plus. Daarnet zaten we in Denemarken met Laid Back. En dit kwam uit Zwitserland. Yellow and I Love You. En straks gaan we ook nog naar Oostenrijk. Stel je dat voor. Maar nu, nummer 15. En die wordt aangekondigd door, en we hadden hem straks al op de zender hier, de Amerikaanse top-DJ Casey Kasem.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: Here are the album's hits chronologically. There's The Girl Is Mine, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Startin' Something, and now the fifth top 10 hit from it, making the album Thriller the first album in history to produce 5 top 10 hits. And here is that fifth song, climbing from number 13 to number 10 this week, Human Nature by superstar Michael Jackson.

0: tegelsacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
5: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Oh, dokter, het gaat niet meer.
13: Oei, en hoe lang speelt het
11: al? Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
13: Oh, klassiek geval.
11: Is het nog te redden?
13: Nee, tijd voor iets nieuws.
11: En waar vind ik dat?
13: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
11: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
13: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
13: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
14: Macri, waar beter slapen begint.
15: We blijven jou inspireren voor de top 800 van de 80's die er binnenkort aankomt. Dit is het laatste uur van de Flashback 40. Het is ruim 12 uur, tijd voor het nieuws.
16: Goedemiddag. In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde rond middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er zijn vorig jaar 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit de cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
17: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
16: In de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perard.
18: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
16: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
19: De Flashback Top 40
20: met Serge Haderman.
21: Nostalgie Plus.
20: Nummer 14.

zijn niet de Star Sisters, het zijn wel de Broads en ze komen ook uit Nederland. En eendagsvlieger daarmee ook uitgebreid omschreven in het boek van Dennis Michiels, 500 unieke One Hit Wonders. En deze staat er dus ook in. En deze niet. Hij zakt terug naar nummer 3. Een van de vele hits van de Lionel Richie. All Night Long. En we hebben een nieuwe nummer 1. En dit is nummer 2. UB40, Red Red Wine. Op hele korte afstand van onze nieuwe nummer 1. En het zijn waarschijnlijk, wat zeg ik, zo goed als zeker 3 classics die we ook gaan tegenkomen in onze top 800 van de 80's vanaf 19 oktober hier bij Nostalgie Plus. Karma Chameleon van de Culture Club. Maar het kan nog veranderen, hè, want je kan nog stemmen tot ongeveer, ja, doe er nog maar een half uurtje bij.

0: Duf. Een Oostenrijks-Duits gezelschap. Tuze in Salzit. Oftewel Duf. En dat geslachtloos wezen dat uit de ruimte zou komen, dat zou naar de aarde komen om vrede te stichten. Kom maar snel af, zou ik zo zeggen. Het was een grote hit en in deze lijst, die van oktober 83, staan ze op nummer 13. Maar één plaats hoger, de hoogste nieuwe. En die komt van een van de meest veelzijdige 80's artiesten. Tracy Ullman, actrice, komiek, zangeres, danseres, scenario-schrijfster, producent, regisseur en auteur. Tracy is nu 67 en woont al een hele tijd in de States. Het gaat goed met haar en ze heeft ook een dubbele identiteit. Ze is zowel Brits als Amerikaans. De sympathieke Tracy Ullman is met They Don't Know verantwoordelijk voor de hoogste nieuwe hier in de Flashback 40 bij Nostalgie Plus.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: tropische klanken van Wham op nummer 11 en Club Tropicana. Toeval of niet, ondertussen schijnt de zon hier lekker. Ja. En de meest opvallende top 3 van vanmiddag, die zou ik graag even voor je voorlezen. Die komt van Luc Stepman. En op nummer 3 zet hij... Nee, we gaan beginnen bij nummer 1. Dat klinkt beter. Op nummer 1, culturele vereniging. Het gaat dus over 1983. Nummer 2, rode wijn. Nummer 3, de ganse nacht. Dankjewel, Luc.
1: De Flashback Top 40.
0: Hot Chocolate op nummer 20. Solitaire in de versie van Patricia Pai op 19. Genesis op 18. Met Mama. Laid back uit Denemarken, Sunshine Reggae. Ze staan op nummer 17.
2: I love you.
3: I know.
2: I love you.
0: Het is een internationaal gebeuren. Yellow komt uit Zwitserland met I love you. Michael Jackson en Human Nature op nummer 15. En zingen maar met The Broad Sing Sing Sing op nummer 14. Oostenrijkse formatie Duff met Kodo op nummer 13. En dan op 12, de hoogste nieuwe. Tracy Ullman en They Don't Know. Nummer 12 binnen, daarnet in de Flashback 40. En daarna de nummer 11 van deze keer. En dat is Wham met Club Tropicana. Top

0: Nostalgie Plus, afdeling klassiek. Berdien Stenberg had een grote hit in oktober 83. In Nederland stond ze zelfs nummer 1 met deze Rondo Rousseau.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
2: Ja, ik bel erop de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, nee. 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Hoe maken we bij Laperre alle oren blij?
10: Jaan?
11: Ja?
10: Jaan?
11: Ja?
10: Oeh, je hebt mij gehoord?
11: Ja, tuurlijk
10: dat. Oh ja, dat is waar. Je bent naar Laperre geweest voor oortoestellen.
11: Jij nog niet, hè?
10: Ik weet het.
9: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. Laperre, wij maken alle oren blij.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
3: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Nummer 9. Your Golden.

0: Paul McCartney en Michael Jackson op nummer 9 met CCC. En het is uitkijken op de Brusselse Bindering. Daar is een ongeval gebeurd. Je verliest ondertussen al een kwartier van Wezenbeek op hem tot Leonard. Sta je ergens anders stil, dan is dat niet langer momenteel dan 10 minuten.
1: Nummer 8.

Ook dit weer een mooi voorbeeld van een late zomerhit toen in 83. Ryan Paris en Dolce Vita. Vrienden, ik moet voortmaken, want ik zou graag de nummer 1 nog laten horen. Want Tony die staat hier al binnen. Iets te vroeg, maar goed. Hij komt meegenieten van jouw top 3. De plaatjes die jij gestemd hebt. De definitieve nummer 3 is Lionel Richie.

0: UB40 op nummer 2. Top 10. Op nummer 10, Rondo Russo van Berdien Stenberg. En dan op nummer 9, Paul McCartney en Michael Jackson met Say, Say, Say. Nummer 8 was voor Robert Plant, liedzanger van Led Zeppelin, met zijn soloplaat Big Log. Roberta Flack en Peebo Bryson op nummer 7. 6 is voor Spandau Ballet. Kenny Rogers en wijlen Dolly Parton. Ja, en ook wijlen Kenny Rogers, spijtig genoeg. Islands in the Stream staat op nummer 5. 4 was voor Ryan Paris en Dolce Vita. En dan jouw top 3. Lionel Richie op nummer 3. UB40 op nummer 2. Zoveel stemmen. Man, man, man, ik heb er mijn werk mee gehad. Maar met heel veel plezier. Jullie mogen nog meer stemmen volgende week. En Tony heeft er iemand uitgehaald. Een van de stemmers. Merel Verspeten. Jij bent de winnares van een duo-ticket voor een cinema. Een film naar keuze. Met een partner naar keuze. En dan de nummer 1. Het heeft er lang om gespannen. Het was een woelige strijd. En ik weet zeker, of bijna zeker, dat ze ook in de top 800 van de 80's zullen staan hier bij Nostalgie Plus. Culture Club, bovenaan met Karma Chameleon.
1: Nummer 1.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
2: Voor sfeermaker Tuin van Aat, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
3: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
2: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
3: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
4: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
7: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
8: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel je geld nog eens?
7: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
8: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
9: En doei!
8: Een Hollander begot. Maar wel een sympathieke, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
10: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Net 1 uur geweest en we checken in met de Eagles. Hotel California staat hier klaar. Goedemiddag.
12: Your golden years. Nostalgie plus.
11: Dit is het nieuws.
13: Goedemiddag. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats. Dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
14: Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 Molotov-cocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
13: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
15: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
13: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
9: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Zondagmiddag op Nostalgie Plus. Straks duiken we weer in de kranten van de jaren 80. Ik heb ook nog een heerlijke 80's mix voor je mee. Om 5 uur neemt Michel Follet het over. En straks een nummer dat in 1984 in 2 versies tegelijk in de hitlijsten parkeerde. Toch ook zeer bijzonder. Maar eerst een plaat die is geboren tussen de zeelucht en de garnaalkroketten. Dit is

0: hier.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet.
7: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Oh, dokter, het gaat niet meer.
10: Oei, en hoe lang speelt het al?
9: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
10: Oh, klassiek geval.
9: Is het nog te redden?
10: Nee, tijd voor iets nieuws.
9: En waar vind ik dat?
10: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
9: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
9: Gratis?
10: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
12: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

My Sweet Lord. George Harrison die had al wat wijwater mee misschien nodig. Want de volgende 80's song die kwam met een videoclip die door MTV werd geweigerd overdag. De clip werd geregisseerd door William Friedkin, bekend van de film The Exorcist. Maar in verschillende Europese landen stond Self Control wel met twee versies in de hitparade. Tegelijkertijd, zowel die van Raf, het origineel, als Laura Branigan. Een opmerkelijke strijd dus tussen het origineel en de cover. Voor welke van de twee ga jij in de 80's top 800? Nostalgie.plus als je wil kiezen.

Ik heb Bruce Springsteen en Gilbert O'Sullivan, de man met de debardeurkes. Handig, want het is frisser, de herfst is begonnen. En daarna kijken we samen in de kranten van 1982.

0: Straks ook nog Backman, Turner en Overdrive. You ain't seen nothing yet.
1: Jouw feest van de 80s.
0: 1982, dat is een jaar waarin heel wat gebeurde. Groot-Brittannië en Argentinië raken verwikkeld in de Falklandoorlog. En in Duitsland wordt Helmut Kohl de nieuwe bondskanselier. En de Commodore 64 verschijnt op de markt. Een computer voor thuis met 64 kilobyte geheugen. Ja, vandaag zou je smartphone daar nog geen deftige foto mee kunnen bewaren. In België beslist de regering Martens om de frank met 8,5% te devalueren. Ons geld wordt dus in één klap minder waard. Gelukkig kostte een pint toen nog geen 5 euro. En muzikaal in 1982 brengt Fleetwood Mac Hold Me uit. Stevie Nicks, Christine McVie en de rest van de groep op Nostalgie Plus natuurlijk. Dit is Hold Me.
2: Your Golden Years.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
10: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
11: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
12: Maar alleen nee, mama.
10: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
13: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
0: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

zondagmiddag. En misschien ben je nog aan het bekomen van gisteravond. Dan gaan we het niet al te ingewikkeld maken. Gloria en Stefan, telt gewoon tot drie. Meer moet dat soms niet zijn.

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jan?
3: Ja?
2: Jan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord.
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Ramen, deuren, veranda's? Leenaars
5: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
7: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
8: En ook in dit uur weer een playlist om naar uit te kijken. Cool and the Gang, The Bangles, Roxy Music, maar ook The Jacksons. Your golden years. Blame it on the boogie, daar beginnen we. En dit is het nieuws, goedemiddag.
9: Goedemiddag. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats. Dat meldt het parket van Brussel, Aurélie Anne de Vos.
10: Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
9: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
11: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyad zijn geleiden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
9: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
12: Weekend Vibes met Tony Talboom.

de Afwasdoom. En Bryan Adams die tekent ook al present voor de Lokerse feesten volgend jaar. Dat is op 4 augustus. Handig om te weten, mocht je er deze maand niet bij kunnen zijn, maar toch een keer Bryan Adams live wil meemaken. En deze, die kan je dan keiluid meebrullen.

Straks een hit waar je ogen niet van kan afhouden en je oren ook niet. En nu, Kool & The Gang was ooit een pure jazz- en funkband. Maar met één nieuwe zanger veranderde hun hele carrière. En zo gingen ze in de hitlijsten ook recht op hun doel af. Straight Ahead.

0: Medimarket.
1: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Ma, die ajuwelen. Gonne de Robert.
2: Maar schatteken, die kinderen zo moeilijk afstaan van doen.
1: Het ligt er toch maar te liggen. Doet er iets plezant mee.
2: Wat dan?
1: De kroes, de hond, de nevering begot.
2: Robert de Nixpeer, zegt hem.
1: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
1: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonnen de Robert.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

straks naar de jaren 80 met een hit geïnspireerd door Elvis. Maar nu, Dr. Hook zong in de 80's over een vrouw die geen woord hoefde te zeggen om alle aandacht te trekken. In de videoclip danste ze in een strakke jeans door een bar. Ja, en alle mannen die kijken natuurlijk hun ogen uit. En die jeansbroek die was in de 80's natuurlijk razend populair. Maar ik vermoed dat die mannen niet naar het stiksel zaten te kijken. Baby makes a blue jeans talk.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met de

Tijdens een bezoek aan Graceland zagen de Bengals de eeuwige vlam ter nagedachtenis van Elvis. En dat bleef hangen bij Susanna Hoffs. En dat werd ook de inspiratie voor de titel. Ze heeft Eternal Flame blijkbaar ook helemaal naakt ingezongen. Ja, de 80's, het was toch een andere tijd. Binnen 10 minuten haal ik de kranten van oktober 1987 erbij. Wat hield ons toen bezig? Je hoort het na Roxy Music en The Trucks.

voeren. En dan is er 19 oktober, Zwarte Maandag. De beurs van New York crasht. De Dow Jones verliest op één dag maar liefst 22,6%. Beleggers zien in enkele uren fortuinen verdwijnen. Maar 1987 brengt ons gelukkig ook prachtige muziek, zoals Sting en

0: En zo vliegen we naar het volgende uur. Raymond van het Groene Woud. Hij had in 1981 blijkbaar genoeg van al dat ingewikkelde gedoe. Geen moeilijke danspasjes, geen uitgebreide instructies. Gewoon de cha-cha-cha.
1: Welkom bij Nostalgie.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Xina.
4: Xina, ja aan je dromen.
6: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
7: Dag gelukkig.
6: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
7: Nee, dat lukt niet.
6: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
8: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Voor sfeermaker Tuin van Aat. Bloemen van op baktalent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
14: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
13: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
14: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
15: Yes! Hallo, zo snel het jong. Een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
15: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
17: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
18: In dit uur een stevige 80s mix. Verder ook Tracy Chapman met haar grote doorbraakplaat. Maar ook Prince en Jerry Rafferty. En ik begin met Queen, We Are The Champions. En dit is het nieuws. Een goede middag.
19: Een goede middag. In Brussel is de klimaatmars aan de gang. De actievoerders eisen dat er meer geld en aandacht gaat naar de klimaatopwarming. Journaliste Rosalie Pieters is ter plaatse.
20: Volgens de organisatie waren er bij de vorige editie 30.000 deelnemers en ze verwachten er dit jaar meer. Want ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte.
19: De politie en de organisatie hebben wel maatregelen genomen na de vakbondsbetoging afgelopen vrijdag in Brussel om te voorkomen dat relschoppers zich mengen onder de betogers. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige gebeurde dat tijdens een straatrace. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. En ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met een vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
0: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Voor wie van België is een New Wave houdt, ik heb straks ook nog een leuke verrassing voor jou. En ja, stel je maar eens voor, hè, je staat met je gitaar achter de schermen in Wembley. Stevie Wonder, die kan door technische problemen even niet optreden. En ze vragen jou om in de plaats te komen. Dat overkwam Tracy Chapman in 1988. Ze greep natuurlijk haar kans, zong Fast Car en haar carrière nam zelf een razendsnelle start. Ze had er geen snelle auto voor nodig, voor die grote doorbraak. Een gitaar was meer dan genoeg.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Dokter, het gaat niet meer.
11: Oei, en hoe lang speelt het al?
10: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
11: Oh, klassiek geval.
10: Is het nog te redden?
11: Nee, tijd voor iets nieuws.
10: En waar vind ik dat?
11: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
10: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
11: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
10: Gratis?
11: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
12: Macri, waar beter slapen begint.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

De 80's mix, die komt eraan. Ook Prince en de Doobie Brothers. Maar eerst halen we nog eens een plaat boven die je niet meer elke dag hoort. Eentje waarvan je na een paar seconden denkt, ah ja, de die. En die past helemaal in ons feest van de 80's. Schmutz met Love Games op Nostalgie.

En ergens is er een kluis waarin nog heel wat onuitgegeven muziek zit van Prince. Ja, dat is toch wel mysterieus en spannend. Hopelijk krijgen we daar nog wat van te horen. Kiss was dit. Ik trakteer je nu op een zondagmix. 6 platen, 6 keer de jaren 80 op hun best. Van Salt and Pepper tot Van Halen, van Billy Joel tot Duran Duran. En misschien zit jouw absolute favoriet er ook wel tussen. Want we zoeken 800 straffe platen van de jaren 80. Jij bepaalt natuurlijk mee welke dat worden. Stem op nostalgie.plus. Dit zijn alvast 6 sterke kandidaten op een rij.

0: allemaal kinderen van de jaren 80. En dat is meteen het moeilijke van onze 80's top 800. Welke wel, welke niet?
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Zeg, schat.
8: Ja?
9: Die badkamer, daar is lek geweest.
8: Oei.
9: Dat is een zwembad. Wat nu?
8: Oh, ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
11: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
12: Maar alleen nee, mama.
10: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
13: Your Golden Year.
1: Nostalgie Plus.

0: Jumpin' Jack Flash van de Rolling Stones. En die Jack die bestond echt. Jack Dyer is zijn naam. Hij was de tuinman van Keith Richards. En de gitaar die je hoort, die werd eerst opgenomen op een gewoon cassettebandje om een beetje een rauwer effect te krijgen.
1: Welkom bij Nos.

0: Market. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
11: Nog een uurtje, dan is Michel Follet hier. We gaan er naartoe met onder meer Golden Earrings, Spandau Ballet en The Beatles. Your golden years. En zo meteen eerst Roger Glover. Dit is het nieuws. Een goedemiddag.
12: Goedemiddag. Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Veiligheid Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
13: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parket doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat we op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid, het gevoel aan het voeden is.
12: Hij wijst er ook op dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. En de Nederlandse Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. De eerste veldrit van het seizoen. Het hele podium was Nederlands trouwens, met Céline Alvarado op 2 en Denise Betsema op 3. Julie Brouwers was de beste Belgische op de 10e plaats. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
14: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Straks een song uit de 80's die toen nog op science fiction leek, maar ja, nu toch een stapje dichter bij de realiteit komt. En het is ondertussen al na 4 uur, maar op zondag mag alles een beetje later, zelfs het ontbijt op bed. Al vermoed ik dat je tegen dit uur beter meteen het avondeten laat brengen. UB40 en Chrissy Hynde.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met karamel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Voor sfeermaker Tuin van Aalst, bloemen van op pachttalent. Tuincenter Klaas in Etegem.
10: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuincenter Klaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
9: Alles wat je nodig hebt bij Tuincenter Klaas.
10: Reserveer op tuincenterklaas.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: Richard Anthony Houston. Die werkte ooit als arrangeur voor de Beatles en Paul McCartney. Maar in 1985 bedacht hij een heel ander verhaal. Een vrouw belt haar man die ergens in de ruimte zit. Alleen laat de verbinding het afweten. Pure science fiction toen, maar met de ruimteplannen van bijvoorbeeld Elon Musk klinkt dat vandaag al een stuk minder vergezocht. Al hoop ik dat ze tegen die tijd toch betere wifi hebben op Mars. Clouds Across the Moon, The Raw Band.
1: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

0: Exile en Kiss You All Over, dat brengt ons meteen ook bij de volgende classic. Ging jij in de 80's al naar vijven? Wel, ik heb er zo eentje waarbij plots alle lichten uitgingen en iedereen wat dichter bij elkaar schoof.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Hallo. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
6: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf 50 euro per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Nostalgie Plus

Donna Summer en Bad Girls. Dan komt er toch veel beter gezelschap aan voor de rest van je zondag. Want Michel Follet staat hier al voor je klaar met zijn platenbakken. Vanaf 5 uur. Dit zijn nog de Beatles.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ze. Ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
5: Alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Waar?
6: Nee, geen maar.
5: Alsjeblieft.
6: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
8: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op €1600.
9: Wat zei het hem?
7: €1200. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
10: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
16: Dat weekend tegenhouden, het is onmogelijk. Het vliegt alweer voorbij. En toch, we hebben nog recht op een fijne namiddag en avond. Your golden years. Nostalgie
17: plus. Goedemiddag. De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers, want ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
18: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden, zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peter kwam heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
17: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
19: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
17: Dinsdag dan wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen in een klimaatmars. Ze eisen meer aandacht voor de klimaatverandering. Journaliste Rosalie Pieters is daar.
20: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch er werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstoffen.
17: Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Eerder deze week kondigde Trump aan dat Rusland extra diesel zal leveren op de internationale markt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. Die wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats, op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Korsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de beste. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
5: Follet op zondag
9: met Michel Follet.

0: verankerd in de jaren 70. De hits van Sailor. Dit was een van hun bekendste, Girls, Girls, Girls. Want vandaag Wereldmeisjesdag. Dat klinkt een beetje vreemd, maar het is echt wel een nobele dag die je aandacht vraagt voor de rechten, de kansen en posities van meisjes wereldwijd. In het leven geroepen in 2012 door de Verenigde Naties op initiatief van Planned International. En het belicht problemen zoals kinderhuwelijken en beperkte toegang tot onderwijs voor meisjes. Kortom, die Wereldmeisjesdag is minder vrijblijvend dan het lijkt. Zondag en Sen de Pape en ik zijn er graag weer bij voor de dagelijkse portie. 100% met ronkende namen als Lionel Richie, Stevie Wonder, Madonna, Supremes, Soul Sister en een jarige Jean-Jacques Goldman.
1: 100% weekend.
0: Ook deze mag vieren vandaag, niet zomaar een verjaardag. Daryl Hall van Hall & Oates wordt 80.

Daryl Hall met zijn enige solo-hit hier, het stomende Dreamtime van 1986. En de rest van zijn hit scoorde hij natuurlijk met John Oates. En na deze Wall of Sound klinkt alles rustig in de oren. Toch is dit best een energieke single van Gary Puckett en Union Gap.

korte tijd een ketting aan hits. Het waren één voor één toppers. Favoriete groep van de jaren 60, geef ik toe. Gary Puckett en de Union Gap. Puckett is op 17 oktober jarig. Ik ben dus te vroeg voor felicitaties. Hij wordt 84. Lionel Richie bracht in 1983 op 11 oktober zijn tweede succesvolle soloalbum uit. En het stond propvol hits. All Night Long, Hello, Running With The Night. En dit was de vijfde single. Penny Lover was uitgebracht één jaar later.

Klein maar fijn, Penny Lover, Lionel Richie. Kind aan huis hier, in 100% volet, maar evengoed bij Nostalgie Plus. Net als Rod Stewart, die begint aan zijn final tour in 2027. Ik zei het al, hij komt ook naar ons land op 29 mei. Boek nu je kaart. Op 11 oktober 2005 kreeg hij eindelijk zijn ster op de Hollywood Walk of Fame.

0: Rod Stewart zong Cat Stevens in 77. En net als Joe Cocker slaagde hij er telkens in het origineel te doen vergeten. Zometeen hemelse single van The Times uit 74.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Dat is goeie business. En pleasure.
2: Info op telenet.be.
3: Ja, dat wordt weer overwerken.
4: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

The Times en het elegante Miss Grace. Heerlijk liedje. Goed voor nummer 1 in Engeland wekenlang in 1974. De Amerikaanse soulgroep scoorde eerder in eigen land een nummer 1 hit ergens in 1963, maar dan met een ander liedje. Op 29 september 1980 kwam een heel beroemd album uit van Stevie Wonder, Hotter Than July. Master Blaster Jammin' en Happy Birthday werden de bekendste liedjes van dat 19e studioalbum, maar dit moet je zeker ook nog wel kennen.

0: Stevie Wonder en I Ain't Gonna Stand For It van het album Hotter Than July. Hoe mooi en wonderlijk het ook was geweest om met die achternaam geboren te worden. Stevie wield in feite alleen zijn voornaam. En dan nog, als hij op de snelweg wordt aangehouden voor te hard rijden, wat met de zelfrijdende wagens binnenkort misschien een feit is, op zijn paspoort staat de naam Stevland Hardaway Morris Judkins. Dus nergens een Stevie, nergens een Wonder. En dat wist ik zelf helemaal niet.
1: Nostalgie Plus. 100% van bij ons.
0: Mens kan af en toe verwonderd worden, hè? Ah ja, verwonderd door Stevie Wonder. Een van de zeldzame Vlaamse soul singles, Anneke Soetaert.
2: Weet je, weet je.

Anneke Soetaert woont al jaren en dag in Florida. En voor alle duidelijkheid, Anneke Soetaert is haar echte naam, maar ze nam ook plaat op als Anne Bradford, achternaam van haar man, waarmee ze naar Amerika verhuisde. En ook als Anne Go-Go. Ach ja, iedereen maakt uitschuivers, hè. Soul Sister heette aanvankelijk de Soul Sisters en wie ze boekte was teleurgesteld dat het om twee mannen ging.

met de stethoscoop rond de hals. Paul en Jan alias So Sister en hun eerste superhit in een ellenlange reeks met allemaal toppers. Hè? The Way to Your Heart in pure Motown-traditie. En dan is de stap naar de Supremes-schouw gezet. Dit was een van hun weinige singles die geen nummer 1 hit werd in Amerika. Wel een van hun mooiste, met alweer het overduidelijke signatuur van Holland, The Hoosier Holland.

daar heb je tegenwoordig TikTok voor, hè? En Instagram en Facebook. Maar ja, in 65, the world is empty without you. Zonder sociale media, the supreme. Trek je been warm.

0: Bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: 100% Follet.

0: De eerste Britse nummer 1 voor een Nederlandse groep. Geen pop of rock, maar country uit de Zuid-Limburgse polders van Pussycat, die zelf niet wisten wat hen overkwam toen ze op 11 oktober 1976 in Engeland op 1 stonden. Daryl Hall wordt vandaag 80, maar ook een Franse zanger die gek genoeg nooit iets scoorde in Vlaanderen en toch een flinke achterban opbouwde. Hij wordt 75. Jean-Jacques Goldman. Je te donne. En à nos actes manqués zijn wellicht hier zijn bekendste, maar ook dit liedje van 1987 blijft me bij. Let op de drumpartijen, want daarvoor stond Jan Hammer in, de componist van Miami Vice, Jean-Jacques Goldman.
1: Nostalgie Plus, jarige van de dag.

Jean-Jacques Goldman met een gedurfd slot. Hè? Moraal van het verhaal sluit een beetje aan bij de Wereldmeisjesdag van vandaag. Goldman, hij zingt al jaren niet meer, maar is onder andere hitleverancier van een aantal hits van Céline Dion, maar ook nog van andere Franse artiesten. Dat liet Bert nog horen vanochtend in 100% Genen. Naar midden jaren 60 nu, voor deze mooie van Billy J. Kramer en de

En natuurlijk is dit weer zo'n prachtige compositie van Burt Bacharach, Trains and Boats and Planes. Het staat in het Nostalgie Plus boek 100% Follet, dat vandaag in Oostende werd voorgesteld en vanaf morgen in de winkel ligt voor de geïnteresseerden. Maar misschien zag ik je wel in Oostende vandaag en heb je het boek al in huis. Je leest over Billy J. Kramer en de Dakotas op pagina 193. Dit was precies 40 jaar geleden een grote hit voor Madonna. Een eerbetoon aan haar toenmalige echtgenoot Sean Penn. Toen alles nog roze geur en maneschijn was, want het bleef niet duren. Geen wolkje aan de lucht. True blue, als het ware.

Madonna. Wie kon vermoeden dat ze in 2026 een revival mocht beleven? Ik volg keurig het beleefde advies van Alan Jeffers op in Stop Still, smeuïg liedje van 1977. Alan Jeffers, een Amerikaan die in Nederland belandde en dit liedje daar opnam bij een Nederlandse platenfirma. Hij flaneerde enkele weken in de Vlaamse en Nederlandse hitparades en verdween daarna weer discreet naar het achterplan. Dat ga ik ook proberen. Al is het niet voor lang, tot morgen op het middaguur. Geniet verder van het weekend, want het is nog lang niet afgelopen.

0: laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. Impermo.
5: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Dokter, het gaat niet meer.
8: Oei, en hoe lang speelt het al?
7: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
8: Oh, klassiek geval.
7: Is het nog te redden?
8: Nee, tijd voor iets nieuws.
7: En waar vind ik dat?
8: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
7: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
8: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
7: Gratis?
8: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
9: Macri, waar beter slapen begint.

0: Een goede avond. De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
0: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
2: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
0: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. Maar de kans is klein dat hij die deadline zal halen. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er zo'n 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Claris van de organisatie.
3: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen van kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
0: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij nog felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. En wielrennen, de Noor per strand Hagenes heeft Parijs-Tour gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. En Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Korsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de snelste. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.

Spelen.

0: warmte en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
3: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
3: Voor sfeermaker Tijn van Aert, bloemen van of baktalent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
4: Klaar voor de magie van einde jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
3: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
4: Reserveer op tuincentraklaas.be.

0: Groeiavond. Een grote opkomst voor de klimaatmars in Brussel. Volgens de politie waren er 45.000 betogers. Volgens de organisatie zelfs 60.000. Dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
1: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
0: Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Union zakt zo naar de vierde plaats op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Wielrennen de Noord-Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. Michael van Toerenhout is tevreden na zijn overwinning in de Mosselcross in Dendermonde, de eerste veldrit van het seizoen. Hij was de snelste voor zijn ploegmaten Jordi Korsus en Joran Wiseuren.
2: Ik denk dat het voor iedereen een beetje de eerste grote test is. En, ik wist van vorige week al dat de conditie wel goed zit. Natuurlijk is het een beetje afwachten wat de rest conditioneel gesteld is. En ik weet dat ik goed bezig ben. En op naar de volgende week.
0: Van Toerenhout wint 100 kilo mosselen. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.

0: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
1: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s. Ja!

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Oh, dokter, het gaat niet meer.
1: Oei, en hoe lang speelt het al?
0: Oh, al maanden. Uh-huh. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
1: Oh, klassiek geval.
0: Is het nog te redden?
1: Nee, tijd voor iets nieuws.
0: En waar vind ik dat?
1: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
0: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
1: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
0: Gratis?
1: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
2: Macri, waar beter slapen begint.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

beste uit de 60s, 70s en 80s.